0: Nonstop. Wir bringen dich nonstop, nonstop durch die Nacht.
1: Radio Norderney.
2: Nonstop Music.
3: Ik had het eigenlijk over dat zonnetje wat we buitenshuis hebben. Wat echt hier op dat zendschip van Veronica de Noordenaar met prachtige stralen neerkomt.
4: Ja,
3: heerlijk. Wat heerlijk. Nou ja, het wijntje is al keurig. Ik zal niet meer praten over de wijn. Anders heeft u het idee dat Jacob zijn drinkenbroer is. En dat is hij natuurlijk niet. En dat is Ad ook niet, die naast mij zit. Spucht daar niet in. Het klinkt misschien wat hol, dat kan kloppen, want uiteraard staan er op dit schip overal luidsprekers en dat komt een beetje terug via de microfoons.
4: Ja.
3: Niet dat u denkt dat wij zelf zo hol klinken, maar dat is natuurlijk.
4: Dat denken ze al jaren, maar daar is echt niets aan veranderd.
3: Ja, weet je wat ik aan jou zo leuk vind?
4: Helemaal niets.
3: Someone in London. They're listening to us all over the world.
5: I know, my dear, they are.
3: Yeah, we are reaching fame at last. Hello, Bob Bates, how are you today?
5: Jolly gee.
3: He says, great to hear you again. It's great to hear from you too. Kees Keens uit Bergen-op-Zoom, die heeft ook een briefje naar ons gestuurd. Er zijn allemaal mensen die hier met camera's op me zitten. Doet hij het ook? Heb je het niet?
5: Nee.
3: Dit is een filmpje. Gelukkig. Heb jij die drive-in shows nog mee gedaan?
4: Had? Ja.
3: Ja, en Bok ook.
4: Even air guitar.
3: Ah, geweldig. Weet je dat de Bok de Sony Pro drive-in show langs de plaai daarop?
4: Ja, dat was jij de eerste die kwam draaien bij mij, weet je dat nog?
3: Ja, en toen zijn we...
4: Toen had ik het idee om disco shows te doen.
3: Ja.
4: Op campings, ja. Weet je wel.
3: Ja. Oh, geweldige tijd was dat.
4: Ja.
3: Goed, status quo. Ik kan me herinneren, we hadden aan boord een mengpaneel met draaiknopjes en gates. Dat was fantastisch. Maar
4: kwalitatief heel goed.
3: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment, er moest dat nieuws komen, zei jij. En dat mengpaneel is inderdaad naar een tender, een bevoorradingsschip gestuurd. Dat was hier in België, als ik het goed heb.
4: Als ik het wel herinner, was het ergens aan de kust, Belgische kust.
3: En die tender is gepakt.
4: Ja, die tender is gepakt. Met alles erop en eraan. Ja.
3: Doodzonde.
4: Het was doodzonde, want het was ook voor jullie aan boord heel wat makkelijker geweest.
3: Ja. Ja.
4: En niks aan te doen.
3: Intussen is de wijn er, dus kunt u luisteren naar Teach-in. Gaan wij de wijn. Bob, doe je mee met de slokkie?
4: Tuurlijk.
3: Oké.
6: Dit is Bert van der Laan op Radio Miamigo Internationaal.
7: Het is, en dat weten misschien veel mensen niet, een boot waarmee een Miamigo DJ van tegenwoordig ook veel van doen heeft. Dat is namelijk Wout van der Meer. Nee, hoe zit het nou precies?
8: Bij wie ook weer bij Wout?
7: Peter de Vries,
8: Wout van der Meer.
7: Die heeft veel met deze boot te doen. Wat er nou precies allemaal aan de hand is, dat horen we van hem zelf wel eens. Maar er zijn woeste plannen om de boot, hoor ik, misschien ook eens ooit naar Nederland te halen.
8: Ja, mogen we wat verkopen trouwens?
7: Nee, dat mag niet. Nee, dat moet Peter helemaal zelf doen. En dat zien we dan vanzelf wel. Even een gewetensvraagje, Hans. Ken jij dit plaatje?
8: Nou, dan komen we... Het melodietje ken ik wel, maar ik weet niet meer wie erachter zit.
7: Nee, dat was ene Bertrice Reading. Dat was in 1975 een plaat die eigenlijk alleen in de Miamigo hitparade heeft gestaan.
8: Uniek.
7: Ja, echt uniek. Ja, ik heb hem nog niet voorbij horen komen vandaag. Ik denk, die gaan wij nog even draaien. We gaan het ook interactief doen, Hans, vandaag.
8: Ja.
7: Vraag me niet hoe het werkt, maar er zijn die mensen die weten dat.
8: Hoe zullen er nog geen mobieltjes, joh, in die tijd?
7: Nee. En er kan gemaild worden.
8: Ja, studio@radiomiamigo.eu.
9: Is die Tante Gerda?
10: Ja, Nico Nokolaidi.
11: Wilde, wilde Nordsee fängt auf Norderney schon an. In den Dünen hoppeln die Kaninchen, wo keiner was für kann. Weißen, weißen Möwen kreisen in der Luft herum, scheißen allen auf den Kopf. Tja, das ist dumm. Warum füttern sie die Tiere? Da haben sie doch selber Schuld. Das macht doch Onkel Heini mit sehr viel Geduld. Die vielen, vielen Tiere,